0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: Non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Groot Nieuws Radio.
1: Non-stop.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten

0: gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
3: Non-stop.
0: De

0: Een hoopvol geluid.
1: Groot Nieuws Radio.
0: Non-stop.
2: Als we soms de moed verliezen.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Is het dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal op elk moment? En dat het hoogste doel is echtheid na te streven, echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: ruiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: De beste christelijke muziek.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Non-stop.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Grootnieuws Radio, non-stop.
8: De beste christelijke muziek.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden.

0: vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
7: De beste christelijke muziek.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen.

0: Albert Heijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens de AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Non-stop.
12: Non-stop.
9: De

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: De beste christelijke muziek.
12: Groot Nieuws Radio.
11: Non-stop.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week wapen naar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Grootnieuws Radio. Non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
13: Non-stop.
10: De

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De beste christelijke muziek.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis.

0: bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Grootnieuws Radio, non-stop.
5: De beste christelijke muziek.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten, vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Non-stop.
5: Non-stop.
4: De beste.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De beste christelijke muziek.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis... op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland.

0: omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De beste christelijke muziek.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens Omroep Avro Tros is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet

0: Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Non-stop.
2: Non-stop.
1: De beste.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: De beste christelijke muziek.
12: Groot Nieuws Radio.
11: Non-stop.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Grootnieuwsradio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Non-stop.
10: Non-stop.
9: De beste.

als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: been.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: De beste christelijke muziek.
12: Groot Nieuws Radio.

0: Dit is Grootnieuwsradio.
1: Non-stop.

0: gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: De beste christelijke muziek.
10: Groot Nieuws Radio.
9: Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Grootnieuws Radio, non-stop.
12: De beste christelijke muziek.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De beste kring.

vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Grootnieuws Radio, non-stop.
14: De beste christelijke muziek.
13: Het ANP nieuws van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna €15.000. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Non-stop.
16: Non-stop.
13: De beste.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: De beste christelijke muziek.
8: Grootnieuwsradio.
7: Non-stop.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Grootnieuwsradio, non-stop.
12: De beste christelijke muziek.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Non-stop.
14: Non-stop.
11: De

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: De beste christelijke muziek.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Grootnieuws Radio, non-stop.
7: De beste christelijke muziek.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Non-stop.
7: Non-stop.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: De beste christelijke muziek.
13: Groot Nieuws Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Grootnieuws Radio. Non-stop.
8: De beste christelijke muziek.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Daar knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En dan nu het weer van Weer Online? Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond de graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Non-stop.
8: Non-stop.
7: De

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: De beste christelijke muziek.
12: Groot Nieuws Radio.

blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Vis Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Grootnieuws Radio. Non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Non-stop.
10: Non-stop.
9: De beste.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Grootnieuws Radio, non-stop.
14: De beste christelijke muziek.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Non-stop.
16: Non-stop.
13: De beste.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: De beste christelijke muziek.
7: Groot Nieuws Radio.
6: Non-stop.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Grootnieuws Radio, non-stop.
4: De beste christelijke muziek.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Non-stop.
4: Non-stop.
3: De

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: op odido.nl/business.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De beste christelijke muziek. Groot Nieuws Radio.

0: Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Non-stop.
10: Non-stop.
8: De

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De beste christelijke muziek.

komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland. Kruidvat.

0: Odido.nl/business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Grootnieuws Radio, non-stop.
5: De beste christelijke muziek.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is, maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste christelijke muziek.
3: Groot Nieuws Radio.
4: Non-stop.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Grootnieuws Radio, non-stop.
5: De beste christelijke muziek.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Non-stop.
7: Non-stop.
4: De

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt. Dat het morgen wordt. Dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: De beste christelijke muziek.